dubbeldaar, die wist dat het goed was. Ik ben dieb en dat, dit zijn we op de